0: Tau pia kinan tia hawa kamenuan o kawa kinan kaupaira mei taari.
1: Kona nao ikiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Naura mei narawa, aira ikiribas e bumoto naura mei taari. Samarake o askar kamana mei yei. Ditake yo o yaka kwa wakwe enang mwanan ruotaki meri nabara mei taari. Na imin nagisasana kin tia hawa na apakinteika au wangena urubai ditake nikanoan po.